0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: De hele dag door. Dit is Kustradio.

really mattered then was that I.

0: dedicated to Eric Eazy-E Wright and Tupac Shakur. Rest in peace.
1: Classics, de muziek van jouw leven.

0: Te weinig ruimte, thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storos Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

0: Te weinig ruimte, thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storos Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
2: Het Nationaal Crisiscentrum komt op dit moment in spoedberaad bijeen vanwege de naderende extreme hitte. Het KMI schaalt vanaf vandaag op naar code oranje met verwachte temperaturen tot 39 graden. Gisteravond overlegde de federale Risk Management Group al over mogelijk extra noodmaatregelen. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt hittegolven zoals deze een noodsituatie voor de gezondheid. De afgelopen 4 jaar stierven wereldwijd al 200.000 mensen door extreme warmte. Vooral ouderen lopen gevaar. Zorg ervoor dat je genoeg drinkt en blijf uit de zon. Om de hitte te ontvluchten legt de NMBS tot en met vrijdag elke dag 8 extra treinen in van en naar Oostende en Blankenbergen. Er wordt extra personeel ingezet op de perrons om de reizigersstromen in goede banen te leiden. Het olietransport door de strategische staat van Hormuz heeft het hoogste niveau bereikt sinds het begin van de oorlog, meldt persbureau Bloomberg. Afgelopen weekend werd er 20 miljoen vaten ruwe olie verscheept. Iran hield de zeestraat eerder nog dicht na Amerikaanse aanvallen, maar intussen onderhandelen de Verenigde Staten in Iran in Zwitserland over vrede en zou dus die straat van Hormuz weer open zijn. De Amerikaanse muziekproducent Clive David is overleden op 94-jarige leeftijd na ademhalingsproblemen. Clive Davis was het brein achter carrières van wereldsterren zoals Whitney Houston, Bruce Springsteen en Aretha Franklin. Hij won in zijn carrière maar liefst 5 Grammy Awards. Lionel Messi is vanaf nu de WK-topschutter aller tijden. Hij loodste Argentinië met 2 goals voorbij Oostenrijk. Messi staat nu op 18 WK-doelpunten, 2 meer dan het oude record van Klose. En in het tennis heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de 2e ronde in het Duitse Hamburg na winst in 2 sets tegen een Filipijnse basisspeelster. Ze treft nu Naomi Osaka. En in Eastbourne werd Rafael Collignon meteen uitgeschakeld door de Argentijn Cerundolo. Ja, het kwik stijgt vandaag naar 3 à 34 graden, morgen 36 graden, donderdag mogelijk 37 graden. Er verschijnen dan wel meer wolken. Vrijdag kunnen we dus een piek halen van 38 of 39 graden. In de namiddag en avond stijgt de kans op stevige en hevige onweders.
0: Dit is Classics. Classics. Jouw classics. Jouw muziek.

0: Café Het Veer op de Grote Markt in Blankenbergen is dé plek voor een gezellige babbel, lekkere koffie, een wijntje, een frisse Stella of Jupiler of een heerlijke cocktail. In Het Veer serveren we verse dagsoep, spaghetti, crocs en van verschillende warme hapjes tot heerlijke kaas- en garnaalkroketten. Er is terras en parking vlak voor de deur en prijzen die vriendelijk blijven. Ben je aan zee? Geniet dan met ons mee in Café Het Veer, Grote Markt 8 in Blankenbergen.
1: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
2: Jouw classics. Jouw leven. Dit is Classics.

0: Ja, het kwik stijgt vandaag naar 3 à 34 graden. Morgen 36 graden. Donderdag mogelijk 37 graden. Er verschijnen dan wel meer wolken. Vrijdag kunnen we dus een piek halen van 38 of 39 graden. In de namiddag en avond stijgt de kans op stevige en hevige onweders.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Kustradio, de muziek van

0: vervangingsbanden nodig? Een bandenupgrade? De wissel van je zomer- of winterbanden? En depannage 24 op 24 en 7 dagen op 7? Maak het jezelf gemakkelijk en contacteer Brugge Bandenmobiel, de bandencentrale die naar je toe komt. Bel 0498 600 576 of check onze site bruggebandenmobiel.be. Brugge Bandenmobiel, wij komen naar jou toe.
1: Culinaire eetwinkel Meunink in Blankenbergen. Dat is heerlijke, verse belegde broodjes, slaatjes en pasta's, maar ook charcuterie, vlees- en traiteurgerechten. Met een ruim assortiment aan dagschotels, voorverpakte porties vis, vlees, groente- of aardappelbereidingen. Ook is er een vegetarisch aanbod voorzien. Kijk en bestel via onze nieuwe webshop op www.meunink.be of kom langs in de Kerkstraat 115 in Blankenbergen. Open van 8 tot 18.30 uur, 7 dagen op 7. Of kies voor onze automaat net naast de 24 op 24 bereikbaar.
2: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers, Larissa, Angelo Martinez,

0: Sophie. Deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Kustradio. De muziek van jouw leven.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifwell is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifwell.be of spinalis.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
4: Seriemoordenaar Freddy Orion is na 47 jaar effectief vrijgelaten uit de gevangenis van Hasselt. Inmiddels is hij 78 en is overgebracht naar een gesloten forensische afdeling in het psychiatrisch centrum van Rekem, deelgemeente van Lanaken. Hij draagt een enkelband, maar burgemeester Marino Keulen reageert misnoegd en noemt de opname dik tegen zijn goesting. Volgens hem was een forensisch centrum in het buitenland een betere optie geweest. Autobouwer Volvo roept wereldwijd 64.000 plug-in hybrides van het type XC40 terug naar de garage. Het gaat om Volvo-modellen die gebouwd zijn tussen 2020 en 2022. In ons land zijn 4.400 auto's getroffen. Door een productiefout kan de batterij oververhit raken en in brand vliegen. Volvo benadrukt dat niet alle modellen de fout bevatten, maar vraagt eigenaars om voorlopig enkel op benzine te rijden. In een Joodse wijk in de Canadese stad Montreal zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij. Onder de slachtoffers een burger, politieagent en de schutter zelf. Een tweede agent raakte gewond. De verdachte droeg een legeruniform en handelde alleen. Politie onderzoekt de zaak nog. Minstens 270 Belgische bedrijven en organisaties zijn begin dit jaar getroffen door grootschalige Russische cyberattacks, blijkt uit een analyse van beveiligingsbedrijf CQTech. Bij ruim 100 van die bedrijven liggen de inloggegevens nog altijd online te grabbel. Binnen de politieke wandelgangen is CD&V-voorzitter Sammy Mehdi diep ontgoocheld in vooruitvoorzitter Rousseau. Rousseau uitte felle kritiek op CD&V-minister Verlinde. Volgens Mehdi wordt er hard op de vrouw gespeeld, terwijl het dossier net sereniteit nodig heeft. Hij benadrukt dat er binnen de kern duidelijke afspraken waren en pikt de plotse aanval niet. Ja, de zon schijnt weer volop, lokaal 33 tot 34 graden. Voor woensdag stijgt het kwik met wat stapelwolken zelfs tot 36 graden. En de dagen daarna kunnen we zelfs pieken tot 38 graden op vrijdag.
3: 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Kustradio, de muziek van jouw leven.

0: Talentenwereld WTY is op zoek naar mensen met zangtalent en een passie voor muziek. Voel jij die kriebels? Neem dan contact op met Jack via 0498 74 78 76. Talenten van de Wereld helpt en begeleidt mensen met een talent voor muziek. Dus zingen is jouw ding, maar hoe krijg je de kans? Contacteer ons vandaag nog. 0498 74 78 76.
1: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Marlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck & Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck & Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.

0: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
1: Dartshop Blankenbergen.
0: In de Vissersstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
1: Dartshop Blankenbergen.
0: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven. SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word sales ambassador.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Seriemoordenaar Freddy Orion is na 47 jaar effectief vrijgelaten uit de gevangenis van Hasselt. Inmiddels is hij 78 en is overgebracht naar een gesloten forensische afdeling in het psychiatrisch centrum van Rekem, deelgemeente van Lanaken. Hij draagt een enkelband, maar burgemeester Marino Keulen reageert misnoegd en noemt de opname dik tegen zijn goesting. Volgens hem was een forensisch centrum in het buitenland een betere optie geweest. Autobouwer Volvo roept wereldwijd 64.000 plug-in hybrides van het type XC40 terug naar de garage. Het gaat om Volvo-modellen die gebouwd zijn tussen 2020 en 2022. In ons land zijn 4.400 auto's getroffen. Door een productiefout kan de batterij oververhit raken en in brand vliegen. Volvo benadrukt dat niet alle modellen de fout bevatten, maar vraagt eigenaars om voorlopig enkel op benzine te rijden. In een Joodse wijk in de Canadese stad Montreal zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij. Onder de slachtoffers een burger, politieagent en de schutter zelf. Een tweede agent raakte gewond. De verdachte droeg een legeruniform en handelde alleen. Politie onderzoekt de zaak nog. Minstens 270 Belgische bedrijven en organisaties zijn begin dit jaar getroffen door grootschalige Russische cyberattacks, blijkt uit een analyse van beveiligingsbedrijf CQTech. Bij ruim 100 van die bedrijven liggen de inloggegevens nog altijd online te grabbel. Binnen de politieke wandelgangen is CD&V-voorzitter Sammy Mehdi diep ontgoocheld in vooruitvoorzitter Rousseau. Rousseau uitte felle kritiek op CD&V-minister Verlinde. Volgens Mehdi wordt er hard op de vrouw gespeeld, terwijl het dossier net sereniteit nodig heeft. Hij benadrukt dat er binnen de kern duidelijke afspraken waren en pikt de plotse aanval niet. Ja, de zon schijnt weer volop, lokaal 33 tot 34 graden. Voor woensdag stijgt het kwik met wat stapelwolken zelfs tot 36 graden. En de dagen daarna kunnen we zelfs pieken tot 38 graden op vrijdag.
0: De hele dag door. Dit is Kust Radio. Nee.

0: Bij Diverso Home, Fashion, Furniture en Decoration ontdek je alles voor jouw perfecte thuis. Of je nu houdt van een Scandinavisch interieur of eerder minimalistisch, binnen ons ruim aanbod van meer dan 1000 vierkante meter vind je zeker iets dat bij je past. Diverso Home, dat is jouw stijl, jouw thuis. Je vindt ons op de Zeedijk 181, vlakbij de pier in Blankenbergen.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
4: Een wereld van verhalen.
5: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
4: Summit.
5: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
4: Summit. Een wereld van verhalen.
6: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de 2e editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
7: Jouw classics. Jouw leven. Dit is Kustradio.

0: Zin in een nieuwe uitdaging aan de kust? Wil je het horecaseizoen van dichtbij meemaken? Beef Bar is dringend op zoek naar een hulpkok. Maar ook bar- en zaalpersoneel zijn meer dan welkom. Zowel flexies als studenten. Werk in een dynamische omgeving met een tof team en de sfeer van de kust erbij. Interesse? Bel 0468 12 12 12 of mail naar info@beefbar.be. Beef Bar, misschien jouw nieuwe werkplek voor deze zomer.
1: Café Het Veer op de Grote Markt in Blankenbergen is dé plek voor een gezellige babbel, lekkere koffie, een wijntje, een frisse Stella of Jupiler of een heerlijke cocktail. In Het Veer serveren we verse dagsoep, spaghetti, crocs en van verschillende warme hapjes tot heerlijke kaas- en garnaalkroketten. Er is terras en parking vlak voor de deur en prijzen die vriendelijk blijven. Ben je aan zee? Geniet dan met ons mee in Café Het Veer, Grote Markt 8 in Blankenbergen.
2: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Het Keteltje. Bij Fondue & Co. Het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. Het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
3: Een 34-jarige man uit Torhout is veroordeeld tot 5 jaar cel voor 6 brandstichtingen die plaatsvonden tussen november 2020 en oktober 2025. De man die werd schuldig bevonden op basis van camerabeelden en de analyse van zijn gsm-toestel en ook door een huiszoeking. In de gemeente De Haan is brand uitgebroken in de watersportclub De Windhaan. De brandschade bleef gelukkig beperkt, maar rook en bluswater veroorzaakten wel aanzienlijke schade, waardoor de werking van de club voorlopig stil ligt. Het postkantoor van Wielsbeke is gesloten nadat het door een blikseminslag werd getroffen. In een deel van het gebouw is er waterinsijpeling en instortingsgevaar. Bpost onderzoekt of het kantoor in Wielsbeke op korte termijn opnieuw open kan. Na een nieuw verkeersongeval in de Ernest Klaaslaan in Torhout plant de stad nu definitieve verkeersremmende maatregelen. De tijdelijke betonblokken die worden vanaf begin de maand juli vervangen door vaste verkeerseilanden nadat vorige week een dronken chauffeur nog tegen de tijdelijke blokken reed. De beslissing om de Nacht van Vlaanderen in Torhout te annuleren was volgens het stadsbestuur de enige juiste. Het voorspelde onweer viel in Torhout mee, maar richtte elders wel schade aan. De organisatie die bekijkt nu hoe de geannuleerde editie verder wordt afgehandeld. Kunstenaar Herre Zeelen stelt in Villa Volta in Oostende een reeks van 88 vrouwenportretten tentoon onder de titel Het Rijk der Vrouw. Een eerbetoon aan zijn moeder is dat en aan de vrouw in het algemeen. De tentoonstelling loopt nog tot en met 8 november.
2: Dit is Classics.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
2: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
2: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.
3: Bij Diverso Home, Fashion, Furniture en Decoration ontdek je alles voor jouw perfecte thuis. Van kasten tot eettafels en van wanddecoratie tot geurartikelen. Kleding, schoenen, handtassen, accessoires en geschenkartikelen. Diverso Home, dat is jouw stijl, jouw thuis. Je vindt ons op de Zeedijk 181, vlakbij de pier in Blankenbergen.

Het weer blijft overwegend rustig en heet, met een mix van lichte bewolking en brede opklaringen. Het is dus zeer warm, met temperaturen die vaak oplopen tot 28 à 34 graden, afhankelijk van de regio. De wind die blijft meestal zwak en draait tussen oostelijke en noordelijke richtingen. Vanavond en vannacht blijft het helder tot licht bewolkt en opvallend zacht, met minima tussen 17 en 22 graden. Morgen woensdag wordt het nog heter, met veel zon en de maxima die in Vlaanderen kunnen stijgen tot 31, tot lokaal zelfs 37 graden, terwijl aan zee de temperaturen rond 28 tot 30 graden blijven door een noordelijke zeebries.

0: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
1: Dartshop Blankenbergen.
0: In de Vissersstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
1: Dartshop Blankenbergen.
0: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
2: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn.
0: Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting op een nieuwe tv van LG, Samsung, Philips, Sony of TCL. Koop je soundbar samen met een Samsung TV en profiteer meteen van een dubbele inruilkorting. Draadloze Dolby Atmos, 11.1.4 kanaalsysteem en compatibel met Samsung SmartThings. Voorheen €1.399, nu voor €1.299. Check ook onze folder. Doe mee en win een 65-inch TCL TV ter waarde van €1.599.
2: Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Dat heb jij nog nooit gezien.
3: Vervangingsbanden nodig? Een bandenupgrade? De wissel van je zomer- of winterbanden? En depannage 24 op 24 en 7 dagen op 7? Maak het jezelf gemakkelijk en contacteer Brugge Bandenmobiel, de bandencentrale die naar je toe komt. Bel 0498 600 576 of check onze site bruggebandenmobiel.be. Brugge Bandenmobiel. Wij komen naar jou toe.
2: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Marlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
3: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele Slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
4: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Kust Radio.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word sales ambassador.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
3: Een 34-jarige man uit Torhout is veroordeeld tot 5 jaar cel voor 6 brandstichtingen die plaatsvonden tussen november 2020 en oktober 2025. De man die werd schuldig bevonden op basis van camerabeelden en de analyse van zijn gsm-toestel en ook door een huiszoeking. In de gemeente De Haan is brand uitgebroken in de watersportclub De Windhaan. De brandschade bleef gelukkig beperkt, maar rook en bluswater veroorzaakten wel aanzienlijke schade, waardoor de werking van de club voorlopig stil ligt. Het postkantoor van Wielsbeke is gesloten nadat het door een blikseminslag werd getroffen. In een deel van het gebouw is er waterinsijpeling en instortingsgevaar. Bpost onderzoekt of het kantoor in Wielsbeke op korte termijn opnieuw open kan. Na een nieuw verkeersongeval in de Ernest Klaaslaan in Torhout plant de stad nu definitieve verkeersremmende maatregelen. De tijdelijke betonblokken die worden vanaf begin de maand juli vervangen door vaste verkeerseilanden nadat vorige week een dronken chauffeur nog tegen de tijdelijke blokken reed. De beslissing om de Nacht van Vlaanderen in Torhout te annuleren was volgens het stadsbestuur de enige juiste. Het voorspelde onweer viel in Torhout mee, maar richtte elders wel schade aan. De organisatie die bekijkt nu hoe de geannuleerde editie verder wordt afgehandeld. Kunstenaar Herre Zeele stelt in Villa Volta in Oostende een reeks van 88 vrouwenportretten tentoon onder de titel Het Rijk der Vrouw. Een eerbetoon aan zijn moeder is dat en aan de vrouw in het algemeen. De tentoonstelling loopt nog tot en met 8 november.
2: Classics, de muziek van jouw leven.

0: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn.
1: Ruil je oude tv in en scoor tot €500 inruilkorting op een nieuwe tv van LG, Samsung, Philips, Sony of TCL. Koop je soundbar samen met een Samsung TV en profiteer meteen van een dubbele inruilkorting. Draadloze Dolby Atmos, 11.1.4 kanaalsysteem en compatibel met Samsung SmartThings. Voorheen €1.399, nu voor €1.299. Check ook onze folder. Doe mee en win een 65-inch TCL TV ter waarde van €1.599.
0: Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Dat heb jij nog nooit gezien.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Café Het Veer op de Grote Markt in Blankenbergen is dé plek voor een gezellige babbel, lekkere koffie, een wijntje, een frisse Stella of Jupiler of een heerlijke cocktail. In Het Veer serveren we verse dagsoep, spaghetti, crocs en van verschillende warme hapjes tot heerlijke kaas- en garnaalkroketten. Er is terras en parking vlak voor de deur en prijzen die vriendelijk blijven. Ben je aan zee? Geniet dan met ons mee in Café Het Veer, Grote Markt 8 in Blankenbergen.
5: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Lekker eten, 7 op 7, van 11 tot 10, met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie, restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 0492 51 84 42.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
3: Een zesvoudig moordenaar Freddy Orion heeft na 47 jaar de gevangenis verlaten en is opgenomen op de gesloten afdeling van het forensisch centrum in Rekem. Dat meldde de krant Belang van Limburg. Het nieuws is intussen ook door het zorgcentrum bevestigd. Burgemeester Marino Keulen van Lanaken reageert misnoegd en herhaalt dat hij niet blij is met de komst van de 78-jarige Orion naar zijn gemeente. Het is, zoals zij in het nieuws zei, dik tegen zijn goesting. In Antwerpen zijn 10 mensen opgepakt tijdens het wekelijkse protest van de coalitie voor Palestina. Bij incidenten raakten 2 politieagenten gewond. De betogers kwamen op straat om te protesteren tegen het ophangen van de Israëlische vlag aan het Antwerpse stadhuis. Die beslissing van het stadsbestuur zorgt in de stad al dagenlang voor felle politieke en maatschappelijke verdeeldheid. Onderhandelaars van het Europees Parlement en de Europese lidstaten hebben een historisch akkoord om de wetgeving tegen kindermisbruik aanzienlijk aan te scherpen. Online grooming, het digitaal lokken van minderjarigen en het verspreiden van handleidingen voor misbruik worden vanaf nu overal expliciet strafbaar. Bovendien wordt de verjaringstermijn voor dit soort misdrijven binnen Europa fors verlengd om slachtoffers langer de tijd te geven om klachten in te dienen. Voetballer Radja Nainggolan is in Randst door het rode licht geknald, waarna hij op een haar na een anoniem politievoertuig ramde. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en het Antwerpse parket bevestigt. De voormalige Rode Duivel bleek bovendien te rijden zonder rijbewijs. Volgens een advocaat ging het om een medisch noodgeval, waarbij de voetballer met spoed onderweg was naar het ziekenhuis met zijn zieke dochter. Maar dan nog had hij misschien beter 112 gebeld. In het zuidoosten van Estland is een drone neergestort die beladen was met 5 kilogram springstof. Het hoofd van de Estse Veiligheidsdienst meldt dat het onbemande toestel vermoedelijk al op 3 juni het luchtruim van de NAVO was binnengedrongen. Er wordt onderzocht waar het toestel exact vandaan kwam en wat het precieze doelwit was, want dat is nog niet duidelijk. De weersverwachting. De zon schijnt volop 3 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken, temperaturen tot 36 graden. En voor de rest van de week kan het nog warmer worden, met tegen het weekend zelfs 38 graden.
2: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Kust Radio, de muziek van jouw leven.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
2: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
2: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.
3: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 3 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.

Het weer blijft overwegend rustig en heet, met een mix van lichte bewolking en brede opklaringen. Het is dus zeer warm, met temperaturen die vaak oplopen tot 28 à 34 graden, afhankelijk van de regio. De wind die blijft meestal zwak en draait tussen oostelijke en noordelijke richtingen. Vanavond en vannacht blijft het helder tot licht bewolkt en opvallend zacht, met minima tussen 17 en 22 graden. Morgen woensdag wordt het nog heter, met veel zon en de maxima die in Vlaanderen kunnen stijgen tot 31, tot lokaal zelfs 37 graden, terwijl aan zee de temperaturen rond 28 tot 30 graden blijven door een noordelijke zeebries.

Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Marlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon,

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
3: Zeswoudig moordenaar Freddy Orion heeft na 47 jaar de gevangenis verlaten en is opgenomen op de gesloten afdeling van het forensisch centrum in Rekem. Dat meldde de krant Belang van Limburg. Het nieuws is intussen ook door het zorgcentrum bevestigd. Burgemeester Marino Keulen van Lanaken reageert misnoegd en herhaalt dat hij niet blij is met de komst van de 78-jarige Orion naar zijn gemeente. Het is, zoals zij in het nieuws zei, dik tegen zijn goesting. In Antwerpen zijn 10 mensen opgepakt tijdens het wekelijkse protest van de coalitie voor Palestina. Bij de incidenten raakten 2 politieagenten gewond. De betogers kwamen op straat om te protesteren tegen het ophangen van de Israëlische vlag aan het Antwerpse stadhuis. Die beslissing van het stadsbestuur zorgt in de stad al dagenlang voor felle politieke en maatschappelijke verdeeldheid. Onderhandelaars van het Europees Parlement en de Europese lidstaten hebben een historisch akkoord om de wetgeving tegen kindermisbruik aanzienlijk aan te scherpen. Online grooming, het digitaal lokken van minderjarigen en het verspreiden van handleidingen voor misbruik worden vanaf nu overal expliciet strafbaar. Bovendien wordt de verjaringstermijn voor dit soort misdrijven binnen Europa fors verlengd om slachtoffers langer de tijd te geven om klachten in te dienen. Voetballer Radja Nainggolan is in Rans door het rode licht geknald, waarna hij op een haar na een anoniem politievoertuig ramde. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en het Antwerpse parket bevestigt. De voormalige rode duivel bleek bovendien te rijden zonder rijbewijs. Volgens een advocaat ging het om een medisch noodgeval, waarbij de voetballer met spoed onderweg was naar het ziekenhuis met zijn zieke dochter. Maar dan nog had hij misschien beter 112 gebeld. In het zuidoosten van Estland is een drone neergestort die beladen was met 5 kilogram springstof. Het hoofd van de Estse Veiligheidsdienst meldt dat het onbemande toestel vermoedelijk al op 3 juni het luchtruim van de NAVO was binnengedrongen. Er wordt onderzocht waar het toestel exact vandaan kwam en wat het precieze doelwit was, want dat is nog niet duidelijk. De weersverwachting. De zon schijnt volop 3 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken, temperaturen tot 36 graden. En voor de rest van de week kan het nog warmer worden, met tegen het weekend zelfs 38 graden.
2: Kust Radio, de muziek.

0: de hele dag door. Dit is Classics. Classics.
1: Op zoek naar het perfecte cadeau? Via beefbar.be koop je eenvoudig Beefbar cadeauchecks met een bedrag naar keuze. Je print ze gewoon thuis uit. Ideaal voor elke foodie. Wil je zelf culinair genieten? Reserveer online jouw tafel en ontdek het maandmenu met de pure smaken waar Beefbar onbekend staat. En ben je jarig? Vier het bij Beefbar en ontvang een gratis fles bubbels bij je etentje. Enkel geldig op maandag, dinsdag en donderdagavond. Je vindt Beefbar op het Manitobaplein 5 in het hart van Blankenbergen. Bezoek beefbar.be en laat je verwennen. Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Maarlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.

0: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn.
1: Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting op een nieuwe tv van LG, Samsung, Philips, Sony of TCL. Koop je soundbar samen met een Samsung TV en profiteer meteen van een dubbele inruilkorting. Draadloze Dolby Atmos, 11.1.4 kanaalsysteem en compatibel met Samsung SmartThings. Voorheen €1.399, nu voor €1.299. Check ook onze folder. Doe mee en win een 65-inch TCL TV ter waarde van €1.599.
0: Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Dat heb jij nog nooit gezien.
2: Lekker eten. 7 op 7 van 11 tot 10 met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie en restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 0492 51 84 42.
3: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
0: Culinaire eetwinkel Meunink in Blankenbergen. Dat's heerlijke, verse belegde broodjes, slaatjes en pasta's, maar ook charcuterie, vlees- en traiteurgerechten. Met een ruim assortiment aan dagschotels, voorverpakte porties vis, vlees, groente of aardappelbereidingen. Ook is er een vegetarisch aanbod voorzien. Kijk en bestel via onze nieuwe webshop op www.meunink.be of kom langs in de Kerkstraat 115 in Blankenbergen. Open van 8 tot 18.30 uur, 7 dagen op 7. Of kies voor onze automaat net naast de winkel. 24 op 24 bereikbaar.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
3: Een 34-jarige man uit Torhout is veroordeeld tot 5 jaar cel voor 6 brandstichtingen die plaatsvonden tussen november 2020 en oktober 2025. De man die werd schuldig bevonden op basis van camerabeelden en de analyse van zijn gsm-toestel en ook door een huiszoeking. In de gemeente De Haan is brand uitgebroken in de watersportclub De Windhaan. De brandschade bleef gelukkig beperkt, maar rook en bluswater veroorzaakten wel aanzienlijke schade, waardoor de werking van de club voorlopig stil ligt. Het postkantoor van Wielsbeke is gesloten nadat het door een blikseminslag werd getroffen. In een deel van het gebouw is er waterinsijpeling en instortingsgevaar. Bpost onderzoekt of het kantoor in Wielsbeke op korte termijn opnieuw open kan. Na een nieuw verkeersongeval in de Ernest Klaaslaan in Torhout plant de stad nu definitieve verkeersremmende maatregelen. De tijdelijke betonblokken die worden vanaf begin de maand juli vervangen door vaste verkeerseilanden nadat vorige week een dronken chauffeur nog tegen de tijdelijke blokken reed. De beslissing om de Nacht van Vlaanderen in Torhout te annuleren was volgens het stadsbestuur de enige juiste. Het voorspelde onweer viel in Torhout mee, maar richtte elders wel schade aan. De organisatie die bekijkt nu hoe de geannuleerde editie verder wordt afgehandeld. Kunstenaar Herzele stelt in Villa Volta in Oostende een reeks van 88 vrouwenportretten tentoon onder de titel Het Rijk der Vrouw. Een eerbetoon aan zijn moeder is dat en aan de vrouw in het algemeen. De tentoonstelling loopt nog tot en met 8 november.
2: Dit is Classics.

0: Ontdek met vrienden en familie Café Brasserie Manjou op de Grote Markt 11 in Blankenbergen. Geniet er in een tof interieur van lekkere tapas, warme hapjes, verse soep en verschillende vers klaargemaakte gerechten. Elke zaterdag zorgt onze DJ voor sfeervolle muziek uit swingende muziekjaren. Dus dansen en stoom aflaten. Café Brasserie Manjou, Grote Markt 11 in Blankenbergen, heeft parking en een ruim terras voor de deur. Tot straks!
1: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
2: Dartshop Blankenbergen.
1: In de Vissersstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
2: Dartshop Blankenbergen.
1: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: De zon schijnt straks. We halen maxima tot 32 graden. Morgen opnieuw veel zon, 36 graden. Donderdag meer wolken. Vrijdag nog warmer met temperaturen tot 38 graden. In het weekend stijgt de kans op onweersbuien. Het is pas maandag dat het wat minder warm wordt.
1: Jouw classics. Jouw leven. Dit is Classics.

0: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
1: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit?
2: Kom dan naar Fondue & Co het Keteltje.
1: Bij Fondue & Co het Keteltje kan je zowel à la carte genieten
2: of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue.
1: Kies voor ons fondue menu aan €50 per persoon vanaf 2 personen, bestaande uit een voorgerecht, hoofdgerecht met keuze uit vlees, vis of kaasfondue en een heerlijk dessert.
2: Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
3: Café Het Veer op de Grote Markt in Blankenbergen is dé plek voor een gezellige babbel, lekkere koffie, een wijntje, een frisse Stella of Jupiler of een heerlijke cocktail. In Het Veer serveren we verse dagsoep, spaghetti, crocs en van verschillende warme hapjes tot heerlijke kaas en garnaal. Kroketten. Er is terras en parking vlak voor de deur en prijzen die vriendelijk blijven. Ben je aan zee? Geniet dan met ons mee in Café Het Veer, Grote Markt 8 in Blankenbergen.
4: Dit zijn jouw classics. Classics de hele dag door.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: Een 34-jarige man uit Torhout is veroordeeld tot 5 jaar cel voor 6 brandstichtingen die plaatsvonden tussen november 2020 en oktober 2025. De man die werd schuldig bevonden op basis van camerabeelden en de analyse van zijn gsm-toestel en ook door een huiszoeking. In de gemeente De Haan is brand uitgebroken in de watersportclub De Windhaan. De brandschade bleef gelukkig beperkt, maar rook en bluswater veroorzaakten wel aanzienlijke schade, waardoor de werking van de club voorlopig stil ligt. Het postkantoor van Wielsbeke is gesloten nadat het door een blikseminslag werd getroffen. In een deel van het gebouw is er waterinsijpeling en instortingsgevaar. Bpost onderzoekt of het kantoor in Wielsbeke op korte termijn opnieuw open kan. Na een nieuw verkeersongeval in de Ernest Klaaslaan in Torhout plant de stad nu definitieve verkeersremmende maatregelen. De tijdelijke betonblokken die worden vanaf begin de maand juli vervangen door vaste verkeerseilanden nadat vorige week een dronken chauffeur nog tegen de tijdelijke blokken reed. De beslissing om de Nacht van Vlaanderen in Torhout te annuleren was volgens het stadsbestuur de enige juiste. Het voorspelde onweer viel in Torhout mee, maar richtte elders wel schade aan. De organisatie die bekijkt nu hoe de geannuleerde editie verder wordt afgehandeld. Kunstenaar Herre Zeelen stelt in Villa Volta in Oostende een reeks van 88 vrouwenportretten tentoon onder de titel Het Rijk der Vrouw. Een eerbetoon aan zijn moeder is dat en aan de vrouw in het algemeen. De tentoonstelling loopt nog tot en met 8 november.
2: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
0: Dit is Classics.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
1: Maak kennis met de culinaire parel van Blankenbergen, Beef Bar. Bij restaurant Beef Bar serveren we dagverse en verrassende vlees- en visgerechten, bereid met zorg en passie, volgens authentieke Zuid-Europese bereidingswijze. Onze hoogstaande kwaliteit begint bij onze eigen gekweekte dieren, zodat alleen jij het beste op je bord krijgt. Geniet van de mediterrane keuken aan zee en laat je smaakpapillen verwennen. Je vindt Beef Bar op het Manitobaplein 5 in het hart van Blankenbergen. Of online via www.beefbar.be. Reserveer vandaag nog en beleef een culinaire ervaring die jouw honger volledig zal stillen.
2: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Electro van Bezien in Blankenbergen zijn.
3: Ruil je oude tv in en scoor tot €500 inruilkorting op een nieuwe tv van LG, Samsung, Philips, Sony of TCL. Koop je soundbar samen met een Samsung TV en profiteer meteen van een dubbele inruilkorting. Draadloze Dolby Atmos, 11.1.4 kanaalsysteem en compatibel met Samsung SmartThings. Voorheen €1.399, nu voor €1.299. Check ook onze folder. Doe mee en win een 65-inch TCL TV ter waarde van €1.599.
2: Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Dat heb jij nog nooit gezien.
4: Dit zijn jouw classics. Kustradio. De hele dag door.

0: Talentenwereld WTY is op zoek naar mensen met zangtalent en een passie voor muziek. Voel jij die kriebels? Neem dan contact op met Jack via 0498 74 78 76. Talenten van de Wereld helpt en begeleidt mensen met een talent voor muziek. Dus zingen is jouw ding, maar hoe krijg je de kans? Contacteer ons vandaag nog. 0498 74 78 76.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Maarlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
4: Dit is Kustradio, de grootste hits en de beste classics.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: De stemming over de verlenging van de abortustermijn in het parlement is uitgesteld. De regeringspartijen midden vooruit willen de termijn verlengen naar 18 weken. Coalitiepartners N-VA en CD&V zijn tegen. Door een politieke manoeuvre is de stemming nu voor een half jaar uitgesteld. De oppositie is woedend. Vertegenwoordigers van de Taliban zijn in Brussel. Ze praten over de gedwongen terugkeer van Afghanen. Na Duitsland willen nu ook andere Europese landen, waaronder België, afspraken maken met het regime. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International noemt de gesprekken onaanvaardbaar en teleurstellend. Het Rode Kruis Vlaanderen merkt geen terugval in het aantal bloed- en plasmadonoren door de hitte. Er zijn nog geen mobiele inzamelacties geschrapt. Wel neemt het Rode Kruis extra maatregelen om het comfort van de donoren te garanderen. De 18-jarige bromfietser die gisteren werd gegrepen door een trein in Hoboken is overleden, meldt het parket. Volgens ooggetuigen negeerde de jongen het rode licht. Daarna slalomde hij tussen de gesloten slagbomen. In Frankrijk zijn sinds vorig weekend al 40 mensen verdronken. Ze zochten verkoeling voor de hitte, maar vaak in onbewaakte zones. Volgens de Franse premier Le Cornu gaat het vooral om jongeren. Hij roept op om alleen in bewaakte zones te zwemmen. De rest van de dag blijft het zonnig, temperaturen tot 33 graden. Morgen een tropische dag, volop zon, maxima tot 36 graden. Donderdag en vrijdag kan de temperatuur oplopen tot 37 graden en meer. 'S Nachts kan het 25 graden blijven.
1: Dit zijn jouw classics. Kust Radio, de hele dag door.

0: Bij Diverso Home, Fashion, Furniture en Decoration ontdek je alles voor jouw perfecte thuis. Of je nu houdt van een Scandinavisch interieur of eerder minimalistisch, binnen ons ruime aanbod van meer dan 1000 vierkante meter vind je zeker iets dat bij je past. Diverso Home, dat is jouw stijl, jouw thuis. Je vindt ons op de Zeedijk 181, vlakbij de pier in Blankenbergen.
1: Dit is Kust Radio. Jouw classics, jouw muziek.

0: Het weer blijft overwegend rustig en heet, met een mix van lichte bewolking en brede opklaringen. Het is dus zeer warm, met temperaturen die vaak oplopen tot 28 à 34 graden, afhankelijk van de regio. De wind die blijft meestal zwak en draait tussen oostelijke en noordelijke richtingen. Vanavond en vannacht blijft het helder tot licht bewolkt en opvallend zacht, met minima tussen 17 en 22 graden. Morgen woensdag wordt het nog heter, met veel zon en de maxima die in Vlaanderen kunnen stijgen tot 31, tot lokaal zelfs 37 graden, terwijl aan zee de temperaturen rond 28 tot 30 graden blijven door een noordelijke zeebries.
1: Classics. De muziek van jouw leven.

0: vervangingsbanden nodig? Een bandenupgrade? De wissel van je zomer- of winterbanden? En depannage 24 op 24 en 7 dagen op 7? Maak het jezelf gemakkelijk en contacteer Brugge Bandenmobiel, de bandencentrale die naar je toe komt. Bel 0498 600 576 of check onze site bruggebandenmobiel.be. Brugge Bandenmobiel. Wij komen naar jou toe.
1: Culinaire eetwinkel Meunink in Blankenbergen. Dat is heerlijke, verse belegde broodjes, slaatjes en pasta's, maar ook charcuterie, vlees- en traiteurgerechten. Met een ruim assortiment aan dagschotels, voorverpakte porties vis, vlees, groente- of aardappelbereidingen. Ook is er een vegetarisch aanbod voorzien. Kijk en bestel via onze nieuwe webshop op www.meunink.be of kom langs in de Kerkstraat 115 in Blankenbergen. Open van 8 tot 18:30, 7 dagen op 7. Of kies voor onze automaat net naast de 24 op 24 bereikbaar.
0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pull party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Classics, de muziek van jouw leven.

0: SalesUp zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesUp krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: De stemming over de verlenging van de abortustermijn in het parlement is uitgesteld. De regeringspartijen midden vooruit willen de termijn verlengen naar 18 weken. Coalitiepartners N-VA en CD&V zijn tegen. Door een politieke manoeuvre is de stemming nu voor een half jaar uitgesteld. De oppositie is woedend. Vertegenwoordigers van de Taliban zijn in Brussel. Ze praten over de gedwongen terugkeer van Afghanen. Na Duitsland willen nu ook andere Europese landen, waaronder België, afspraken maken met het regime. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International noemt de gesprekken onaanvaardbaar en teleurstellend. Het Rode Kruis Vlaanderen merkt geen terugval in het aantal bloed- en plasmadonoren door de hitte. Er zijn nog geen mobiele inzamelacties geschrapt. Wel neemt het Rode Kruis extra maatregelen om het comfort van de donoren te garanderen. De 18-jarige bromfietser die gisteren werd gegrepen door een trein in Hoboken is overleden, meldt het parket. Volgens ooggetuigen negeerde de jongen het rode licht. Daarna slalomde hij tussen de gesloten slagbomen. In Frankrijk zijn sinds vorig weekend al 40 mensen verdronken. Ze zochten verkoeling voor de hitte, maar vaak in onbewaakte zones. Volgens de Franse premier Le Cornu gaat het vooral om jongeren. Hij roept op om alleen in bewaakte zones te zwemmen. De rest van de dag blijft het zonnig, temperaturen tot 33 graden. Morgen een tropische dag, volop zon, maxima tot 36 graden. Donderdag en vrijdag kan de temperatuur oplopen tot 37 graden en meer. 'S Nachts kan het 25 graden blijven.
1: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Kustradio. Jouw classics, jouw leven.

0: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn.
1: Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting op een nieuwe tv van LG, Samsung, Philips, Sony of TCL. Koop je soundbar samen met een Samsung TV en profiteer meteen van een dubbele inruilkorting. Draadloze Dolby Atmos, 11.1.4 kanaalsysteem en compatibel met Samsung SmartThings. Voorheen €1.399, nu voor €1.299. Check ook onze folder, doe mee en win een 65-inch TCL TV ter waarde van €1.599.
0: Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Dat heb jij nog nooit gezien.
2: Ontdek met vrienden en familie Café Brasserie Maju op de Grote Markt 11 in Blankenbergen. Geniet er in een tof interieur van lekkere tapas, warme hapjes, verse soep en verschillende vers klaargemaakte gerechten. Elke zaterdag zorgt onze DJ voor sfeervolle muziek uit swingende muziekjaren. Dus dansen en stoom aflaten. Café Brasserie Maju, Grote Markt 11 in Blankenbergen, heeft parking en een ruim terras voor de deur. Tot straks.
3: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers,
4: Handjes,
3: Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
5: It was a night. Ooh, what a night it was, it really was.
6: Such a night.

0: Talentenwereld WTY is op zoek naar mensen met zangtalent en een passie voor muziek. Voel jij die kriebels? Neem dan contact op met Jack via 0498 74 78 76. Talenten van de Wereld helpt en begeleidt mensen met een talent voor muziek. Dus zingen is jouw ding, maar hoe krijg je de kans? Contacteer ons vandaag nog. 0498 74 78 76.
1: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Keteltje. Bij Fondue & Co. Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
2: Bjorns verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers, Larissa, Angelo Martinez,

0: Deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuijenkerke. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Kustradio. De muziek van jouw leven.

0: Dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: Op verschillende plaatsen in Vlaanderen is er al schade aan wegen door de hitte. Het gaat vooral om gewestwegen en fietspaden waar het beton al wat ouder is, meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Mogelijk wordt het probleem de komende dagen nog groter. Daarnaast lopen geplande wegenwerken vertraging op, onder meer omdat het te warm is om beton te gieten. In Bierbeek, Vlaams-Brabant, is een dode gevallen bij een arbeidsongeval tijdens renovatiewerken aan een boerderij. Het gaat om een man van 61. Zijn collega is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Die is intussen buiten levensgevaar. Het is niet duidelijk wat de twee aan het doen waren en wat er precies fout liep. Het parket onderzoekt dat. De delegatie van de Afghaanse Taliban is aangekomen in Brussel voor overleg met de Europese Commissie over de terugkeer van vluchtelingen. De eerste keer dat zoiets gebeurt. Er is veel te doen over het bezoek, zo liet Buitenlandse Zaken eerst een veiligheidsanalyse uitvoeren voor de leden van de Taliban-delegatie een visum kregen. De Internationale Federatie voor de Mensenrechten dient klacht in tegen hen, omdat vrouwen en meisjes in Afghanistan nog amper rechten hebben sinds de Taliban er aan de macht is. Het bezoek is dus erg omstreden. Timmy Simons is de nieuwe trainer van Oud-Heverlee Leuven. Hij tekende een contract voor 2 seizoenen. Simons is 49 en was eerder al hoofdcoach bij Zulte Waregem, Dender en Westerlo. Vanavond lang warm, vannacht helder. De minima liggen rond 22 graden. Morgen schijnt de zon volop 6 tot 37 graden. En de volgende dagen tot en met het weekend wordt het nog warmer. Het is zelfs mogelijk dat we 40 graden aantikken.
0: Dit is Classics.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Vervangingsbanden nodig? Een bandenupgrade? De wissel van je zomer- of winterbanden? En depannage 24 op 24 en 7 dagen op 7? Maak het jezelf gemakkelijk en contacteer Brugge Bandenmobiel, de bandencentrale die naar je toe komt. Bel 0498 600 576 of check onze site bruggebandenmobiel.be. Brugge Bandenmobiel. Wij komen naar jou toe.
3: Lekker eten. 7 op 7 van 11 tot 10 met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie en restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 0492 51 84 42.
4: Talentenwereld WTY is op zoek naar mensen met zangtalent en een passie voor muziek. Voel jij die kriebels? Neem dan contact op met Jack via 0498 74 78 76.
5: Hello.
4: Talenten van de Wereld helpt en begeleidt mensen met een talent voor muziek. Dus zingen is jouw ding maar. Hoe krijg je de kans? Contacteer ons vandaag nog. 0498 74 78 76.

0: Café Het Veer op de Grote Markt in Blankenbergen is dé plek voor een gezellige babbel, lekkere koffie, een wijntje, een frisse Stella of Jupiler of een heerlijke cocktail. In Het Veer serveren we verse dagsoep, spaghetti, crocs en van verschillende warme hapjes tot heerlijke kaas- en garnaalkroketten. Er is terras en parking vlak voor de deur en prijzen die vriendelijk blijven. Ben je aan zee? Geniet dan met ons mee in Café Het Veer, Grote Markt 8 in Blankenbergen.
1: Bjorn's verjaardagsbal op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijekerke. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers, Larissa, Angelo Martinez,

0: Deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuijenkerke. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Kust Radio.

0: Last van nek-, schouder- of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifvel is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifvel.be of spinalis.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: Een 34-jarige man uit Torhout is veroordeeld tot 5 jaar cel voor 6 brandstichtingen die plaatsvonden tussen november 2020 en oktober 2025. De man die werd schuldig bevonden op basis van camerabeelden en de analyse van zijn gsm-toestel en ook door een huiszoeking. In de gemeente De Haan is brand uitgebroken in de watersportclub De Windhaan. De brandschade bleef gelukkig beperkt, maar rook en bluswater veroorzaakten wel aanzienlijke schade, waardoor de werking van de club voorlopig stil ligt. Het postkantoor van Wielsbeke is gesloten nadat het door een blikseminslag werd getroffen. In een deel van het gebouw is er waterinsijpeling en instortingsgevaar. Bpost onderzoekt of het kantoor in Wielsbeke op korte termijn opnieuw open kan. Na een nieuw verkeersongeval in de Ernest Klaaslaan in Torhout plant de stad nu definitieve verkeersremmende maatregelen. De tijdelijke betonblokken die worden vanaf begin de maand juli vervangen door vaste verkeerseilanden nadat vorige week een dronken chauffeur nog tegen de tijdelijke blokken reed. De beslissing om de Nacht van Vlaanderen in Torhout te annuleren was volgens het stadsbestuur de enige juiste. Het voorspelde onweer viel in Torhout mee, maar richtte elders wel schade aan. De organisatie die bekijkt nu hoe de geannuleerde editie verder wordt afgehandeld. Kunstenaar Herzele stelt in Villa Volta in Oostende een reeks van 88 vrouwenportretten tentoon onder de titel Het Rijk der Vrouw, een eerbetoon aan zijn moeder is dat en aan de vrouw in het algemeen. De tentoonstelling loopt nog tot en met 8 november.
1: Classics, de muziek van jouw leven.

Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
4: De NMBS schrapt vanaf vandaag tot en met vrijdag dagelijks 100 treinen vanwege de extreme hitte. Veel oudere treinen hebben geen airco en volgens de spoorwegmaatschappij is het niet meer verantwoord om die nu te laten rijden. Reizigers krijgen het advies om de NMBS-app goed op te volgen, de spits te vermijden en voldoende water mee te nemen. In het Brusselse Ukkel is gisteravond een vrouw gewond geraakt bij een vermoedelijke steekpartij. Ze is overgebracht naar het ziekenhuis. De exacte toestand is onduidelijk. De politie heeft één verdachte opgepakt en onderzoekt de zaak. Mogelijk gaat het om een familiedrama. De zoon van seriemoordenaar Freddy Orion zit in hetzelfde psychiatrische centrum in Rekem als zijn vader. Het gaat wel om een andere campus, enkele kilometers verderop. Orion mag van de rechter geen contact hebben met zijn zoon. De seriemoordenaar krijgt momenteel ook €770.000 aan dwangsommen van de Belgische staat, omdat zijn internering jarenlang vertraging opliep. Ja, zijn bankrekening wordt nog goed gespekt. Het Amerikaanse koeriersbedrijf UPS wil 525 banen schrappen in ons land. Dat is aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad. De ontslagen vallen onder meer bij chauffeurs en sorteerders. In totaal werken er zo'n 800 mensen voor UPS in België, waarvan de meeste in Diegem. De 43-jarige Portugees Victor Brunog wordt de nieuwe trainer van Anderlecht. De club stelt hem straks officieel voor. Brunog werkte de voorbije jaren vooral als hulptrainer en won met FC Porto, de Portugese Supercup. Na tegenvallende resultaten werd hij daar ontslagen, waardoor hij al anderhalf jaar zonder club zat. Portugal heeft op het WK voetbal Oezbekistan verslagen met 5-0 en leidt in de groep. Cristiano Ronaldo scoorde twee keer en schrijft geschiedenis. Hij is de eerste speler ooit die scoort op 6 verschillende WK's. Met 10 WK-doelpunten in totaal is hij nu ook de Portugese WK-topschutter aller tijden. Een record dat eerst op naam van Eusebio stond. De weersverwachting. Vandaag en morgen schijnt de zon volop bij 36 tot 37 graden. Vrijdag wordt het nog warmer, mogelijk 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, maar de temperatuur zit nog steeds boven de 30 graden. Pas vanaf maandag wordt het stilaan een beetje koeler.
3: Kustradio, de muziek van jouw leven.

Jouw classics. De hele dag door. Kustradio. De muziek van jouw leven.